0: Dus nou, je hebt toch zitten staan en wie dat dan niet.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.

0: prins aan het kruisoor aan niet per moknaas.
1: Haide.
0: Rakia, Tomli en de Mota.
2: Zijn Mota?
0: Zet ik er zelf mee bij, Tomli.
3: Urban FM, Mission Traffic Pass.